0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Torso. Ergonomisch slapen.
2: Maandag gaat de nostalgie meezing duizend verder.
3: Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie.
2: Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. In de Schorre in Boom kan je vandaag je ogen uitkijken op het spectaculaire festival Fête Magique. Je vindt er een combinatie van internationaal straattheater, circus en acrobatie. Je kan het best omschrijven als een mix van Cirque du Soleil, Belgium's Got Talent, The Greatest Showman en De Zomer van Antwerpen. Voor kinderen is er een gigantisch speeldorp van 10.000 vierkante meter. Vanavond sluit het festival af met niemand minder dan Reggie. Een ideaal familieuitje dus in een prachtig groen decor. Dit weekend is er in Brussel het Ambacht in Beeld Festival. De prachtige Gare Maritime op de site van Touré Taxi wordt omgetoverd tot één grote bruisende werkplaats. Je kunt er kijken naar demonstraties van gepassioneerde makers, maar je kunt ook zelf aan de slag met meer dan 40 verschillende workshops. Van houtdraaien en metaalsneden tot het leren van kintsugi, de Japanse kunst om scherven met goud te lijmen. Ook voor kinderen is er een ruim aanbod. Toegang tot het festival is volledig gratis. Een toffe uitstap om je te laten inspireren door puur vakmanschap. Het is ook Moederdag. Voor wie nog een originele activiteit zoekt, heb ik een mooie tip in het groen. Sinds dit weekend kan je in het Raspeijenbos in Geraarsbergen terecht voor een gloednieuwe gezinswandeling. Het Orkest van de Natuur, zo heet het. Het is een tocht van zo'n 2 kilometer, waarbij je kinderen via QR-codes korte filmpjes met creatieve opdrachten ontdekken. Ze leren dansen, musiceren en zelfs circusact doen midden in de natuur. De wandeling start aan de parking van de Helix. Het is een ideale manier om samen op ontdekking te gaan op deze Moederdag en te horen hoe het bos verandert in één groot orkest. Een fijne Moederdag aan alle mama's. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: Meti Market.
1: Meti Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Meti Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Een goedemorgen. Rond deze tijd meert het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak aan in Tenerife, in een haven in het zuiden. Na 9 uur onze tijd mogen de passagiers en enkele bemanningsleden dan van boord. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
9: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
8: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. En volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden opzitten. Het schip zelf vaart daarna door naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. In Parijs zijn gisteravond een 50-tal mensen opgepakt tijdens 2 verboden betogingen. De ene van extreem rechts, de andere was een tegenbetoging. Onder die verdachten zijn er ook 3 minderjarigen. Ze zitten vast onder meer voor opzettelijk geweld in groep en verboden wapendracht. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Dat speelt straks wel nog tegen KV Mechelen. Wisselend bewolkt vandaag, maar wel meestal droog. Bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen is er kans op een bui, het is ook een pak frisser, nog zo'n 13 graden.
7: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
10: Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
2: Echt?
0: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Het grote nostalgie.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het grote nostalgie-mazing weekend.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
5: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
4: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
6: Lab 9. Alles van Apple. Inclusief de experts.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
9: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
8: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. Twee Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het schip zelf vaart later door naar de haven van Rotterdam, waar ze het volledig gaan ontsmetten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden van het cruiseschip uit voorzorg wel als hoog risicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen van het Hanta-virus vastgesteld of bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. En er is opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïbe met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000. Dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer baasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brandon Mechelen.
10: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
8: Mechelen bedoelt dan naar Union dat vanavond nog tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A tegen Dender. Dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag en het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderleeuw. Wisselend bewolkt, maar wel meestal droog vandaag. 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden. En dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar wel zo goed als droog bij 14 graden.
11: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
12: Ook het hele weekend zing je mee.
11: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Dit wil ik zien gebeuren. Veronique de Kok moet namen omschrijven uit de Veronique de Mok. En ondertussen heeft ze ook Cookie de Kok vast.
1: Ja, ze is net wakker. Als babytjes wakker zijn, dan moet je die even vastpakken en knuffelen, hè?
2: Dat is waar.
1: Het is toch cute, come on. Geef toe.
2: Het is zeer cute. En ondertussen is Robbe Bons, die is er nog altijd. Dus die wil niet naar huis, dus die staat hier.
3: Ik ben ook net wakker.
2: Oh. Nee, Robbe,
1: ik ga je even knuffelen. Okay. Het is goed.
0: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
10: Oh.
9: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
10: Ah.
9: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
0: Grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. In de Schorre in Boom kan je vandaag je ogen uitkijken op het spectaculaire festival Fête Magique. Je vindt er een combinatie van internationaal straattheater, circus en acrobatie. Je kan het best omschrijven als een mix van Cirque du Soleil, Belgium's Got Talent, The Greatest Showman en De Zomer van Antwerpen. Voor kinderen is er een gigantisch speeldorp van 10.000 vierkante meter. Vanavond sluit het festival af met niemand minder dan Reggie, een ideaal familie uitje dus in een prachtig groen decor. Dit weekend is er in Brussel het Ambacht in Beeld Festival. De prachtige Gare Maritime op de site van Touré Taxi wordt omgetoverd tot één grote bruisende werkplaats. Je kunt er kijken naar demonstraties van gepassioneerde makers, maar je kunt ook zelf aan de slag met meer dan 40 verschillende workshops. Van houtdraaien en metaalsneden tot het leren van kintsugi, de Japanse kunst om scherven met goud te lijmen. Ook voor kinderen is er een ruim aanbod. Toegang tot het festival is volledig gratis. Een toffe uitstap om je te laten inspireren door puur vakmanschap. Het is ook Moederdag. Voor wie nog een originele activiteit zoekt, heb ik een mooie tip in het groen. Sinds dit weekend kan je in het Raspeijenbos in Geraarsbergen terecht voor een gloednieuwe gezinswandeling. Het Orkest van de Natuur, zo heet het. Het is een tocht van zo'n 2 kilometer, waarbij je kinderen via QR-codes korte filmpjes met creatieve opdrachten ontdekken. Ze leren dansen, musiceren en zelfs circusact doen midden in de natuur. De wandeling start aan de parking van de Helix. Het is een ideale manier om samen op ontdekking te gaan op deze Moederdag en te horen hoe het bos verandert in één groot orkest. Een fijne Moederdag aan alle mama's. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
3: De tijd van het jaar.
2: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
3: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
6: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
7: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
8: Torso. Ergonomisch slapen.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedemorgen. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Het gebeurde gisteren tijdens een groot jeugdvoetbaltoernooi. De jongen viel van het springkasteel en belandde volgens het nieuwsblad op een omheining. De hulpdiensten probeerden hem nog te redden en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is de jongen later op de avond overleden. Politie en parket onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren en wie eventueel in de fout ging. Rond deze tijd mogen de passagiers en de bemanning van boord van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak. Dat is vanmorgen aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. Maar dokters en experts onderzoeken wel eerst iedereen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
10: Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan. Ze zullen de landen, de nationaliteiten, zoveel mogelijk bij elkaar houden. Want voor veel nationaliteiten staat een apart vliegtuig klaar om de mensen naar het land van herkomst te vervoeren.
9: Twee Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden uit Voorthog wel als hoog risicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen met het hantavirus bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000, dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen, die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer baasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brendan Mechelen.
11: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest zijn, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
9: Mechelen bedoelt dan op tv naar Union, dat vanavond tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A. Tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch gewonnen had. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag. Het weekend daarna volgt de terugmatch in Dender-Leeuw. We krijgen een wisselend bewolkte, maar meestal droge dag rond 20 graden. Morgen kans op een bui en een pak frisser, nog zo'n 13 graden. Dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar zo goed als droog bij 14 graden.
7: Maandag gaat de nostalgie meezing duizend verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote Nostalgie meezing weekend.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
4: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10 en 15%.
5: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
7: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alle Rummo-pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Het grote nostalgie.

0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedemorgen. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Het gebeurde gisteren tijdens een groot jeugdvoetbaltoernooi. De jongen viel van het springkasteel en belandde op een omheining. We horen dat dat mogelijk door de wind kwam, maar dat is nog niet bevestigd. Burgemeester Lotte Peters.
2: Er zaten nog andere kindjes ook op het springkasteel en die zijn met hun ouders op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan voor kleinere verwondingen. Het parket is aangesteld en voert momenteel een onderzoek naar hoe dat precies is kunnen gebeuren. Wie de verantwoordelijkheid draagt en waar er eventueel fouten zouden kunnen gebeurd zijn.
1: De hulpdiensten probeerden de jongen nog te redden en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is hij later op de avond overleden. Een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in De Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Libanon zijn gisteren minstens 23 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah reageerde met tegenaanvallen op het noorden van Israël. En volgens de Britse krant The Times raakten daarbij 3 Israëlische soldaten gewond. Nu donderdag starten er in de VS nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en Libanon. Wisselend bewolkt, maar meestal droog vandaag, bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
0: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
4: De tijd van het jaar!
3: Lentetijd is tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
5: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij tuin Sinterklaas.
3: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
6: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
7: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
8: Het grote nostalgie-mazing-weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. In de Schorre in Boom kan je vandaag je ogen uitkijken op het spectaculaire festival Fête Magique. Je vindt er een combinatie van internationaal straattheater, circus en acrobatie. Je kan het best omschrijven als een mix van Cirque du Soleil, Belgium's Got Talent, The Greatest Showman en De Zomer van Antwerpen. Voor kinderen is er een gigantisch speeldorp van 10.000 vierkante meter. Vanavond sluit het festival af met niemand minder dan Reggie, een ideaal familieuitje. Dus in een prachtig groen decor. Dit weekend is er in Brussel het Ambacht in Beeld

festival. De prachtige Gare Maritime op de site van Touré Taxi wordt omgetoverd tot één grote bruisende werkplaats. Je kunt er kijken naar demonstraties van gepassioneerde makers, maar je kunt ook zelf aan de slag met meer dan 40 verschillende workshops. Van houtdraaien en metaalsneden tot het leren van kintsugi, de Japanse kunst om scherven met goud te lijmen. Ook voor kinderen is er een ruim aanbod. Toegang tot het festival is volledig gratis. Een toffe uitstap om je te laten inspireren door puur vakmanschap. Het is ook Moederdag. Voor wie nog een originele activiteit zoekt, heb ik een mooie tip in het groen. Sinds dit weekend kan je in het Raspeijenbos in Geraarsbergen terecht voor een gloednieuwe gezinswandeling. Het Orkest van de Natuur, zo heet het. Het is een tocht van zo'n 2 kilometer, waarbij je kinderen via QR-codes korte filmpjes met creatieve opdrachten ontdekken. Ze leren dansen, musiceren en zelfs circusact doen, midden in de natuur. De wandeling start aan de parking van de Helix. Het is een ideale manier om samen op ontdekking te gaan op deze Moederdag en te horen hoe het bos verandert in één groot orkest. Een fijne Moederdag aan alle mama's. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Grote nostalgie-mazing weekend.

0: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol. Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
1: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
0: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
2: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedemorgen. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten 4 kinderen gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lotte Peters.
4: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, hè, zo'n nieuws.
3: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in De Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Russische president Poetin wil met zijn Oekraïense collega Zelensky praten, maar wel pas nadat er een vredesakkoord is. Dat zei hij op een persconferentie. Poetin herhaalde daar ook zijn voorstel om samen te zitten in Moskou, maar dat heeft Zelensky altijd geweigerd. Wisselend bewolkt, maar meestal droog bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
2: Maandag gaat de Nostalgie Meezing 1000 verder.
5: Ook het hele weekend zing je mee.
2: Nostalgie. Het grote Nostalgie Meezing Weekend.

0: naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
3: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
7: Het grote nostalgie-mazing weekend. We are you.

Het grote Nostalgie Amazing Weekend. Nostalgie.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Victor Verhulst is nog altijd bij ons in de studio. En Victor, je hebt ook een confession bij, hè?
3: Ja, Sarah die is nogal fan van enge films. Ik zeg dan altijd wel stoer van, ja, oké, okay, dat is goed, zet maar op. Maar,
1: je zit daar dan, minder van,
3: man. Ik heb echt van begin tot eind, dan heb ik een soort paniek en stress. Maar er zijn dan echt momenten dat ik dus, zoals een kind, onder het deken kruip. En mijn oren dicht doe. En er absoluut niks te maken mee wil hebben. En dan kom ik er terug van onderuit en dan vraag ik aan Sarah, is het gedaan?
0: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week alle rozéwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
7: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
8: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
9: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
8: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
10: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.

0: Corso. Ergonomisch slapen.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedemiddag. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten vier kinderen gewond. Eén van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lotte Peters.
3: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, hè, zo'n nieuws.
2: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
4: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
2: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook 2 Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
5: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De 2 Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
2: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is Team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij reed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. UAE houdt zo nog maar 5 renners meer over in de Giro. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog, vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
1: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en ik neem je mee door enkele toffe uittips dit weekend. In de Schorre in Boom kan je vandaag je ogen uitkijken op het spectaculaire festival Fête Magique. Je vindt er een combinatie van internationaal straattheater, circus en acrobatie. Je kan het best omschrijven als een mix van Cirque du Soleil, Belgium's Got Talent, The Greatest Showman en De Zomer van Antwerpen. Voor kinderen is er een gigantisch speeldorp van 10.000 vierkante meter. Vanavond sluit het festival af met niemand minder dan Reggie, een ideaal familie uitje dus in een prachtig groen decor. Dit weekend is er in Brussel het Ambacht in Beeld Festival. De prachtige Gare Maritime op de site van Touré Taxi wordt omgetoverd tot één grote bruisende werkplaats. Je kunt er kijken naar demonstraties van gepassioneerde makers, maar je kunt ook zelf aan de slag met meer dan 40 verschillende workshops. Van houtdraaien en metaalsneden tot het leren van kintsugi, de Japanse kunst om scherven met goud te lijmen. Ook voor kinderen is er een ruim aanbod. Toegang tot het festival is volledig gratis. Een toffe uitstap om je te laten inspireren door pure vakmanschap. Het is ook Moederdag. Voor wie nog een originele activiteit zoekt, heb ik een mooie tip in het groen. Sinds dit weekend kan je in het Raspeijenbos in Geraarsbergen terecht voor een gloednieuwe gezinswandeling. Het Orkest van de Natuur, zo heet het. Het is een tocht van zo'n 2 kilometer, waarbij je kinderen via QR-codes korte filmpjes met creatieve opdrachten ontdekken. Ze leren dansen, musiceren en zelfs circusact doen midden in de natuur. De wandeling start aan de parking van de Helix. Het is een ideale manier om samen op ontdekking te gaan op deze moederdag en te horen hoe het bos verandert in één groot orkest. Een fijne moederdag aan alle mama's. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
4: En rapperikken.
6: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
7: De tijd van het jaar.
6: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Opeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
8: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
6: De Opeldagen, 15, 16 en 17 mei.
9: We are music. Het grote nostalgie-amazing weekend.

0: Meti Market.
1: Meti Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Meti Market. Alles begint met jouw gezondheid. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedemiddag. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren namiddag de lucht in hebben geblazen. Vier kinderen raakten gewond. Eén van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt onder meer of het springkasteel wel goed geplaatst en vastgemaakt was. Peter de Wijlder, algemeen manager van de voetbalclub waar het incident gebeurde, reageert bij VTM-nieuwscollega Nathalie Dijk.
4: Die informatie heb ik niet, maar de deskundige heeft daar wel vaststellingen gedaan omtrent hoe het verankerd was en die dingen allemaal. Dus, maar daar kan ik geen details over geven.
5: Mogelijk kan de club hier wel aansprakelijk voor worden gesteld.
4: Ik ben geen jurist, dus ik heb geen idee hoe dat die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid zal verlopen. Maar ik veronderstel dat alle diensten hun werk gaan doen.
3: Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
6: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
3: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het Hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook twee Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
7: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De twee Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
3: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij deed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er ook buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
0: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen? Dat is de ja van Jumbo.
5: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
6: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
7: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
8: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
7: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: Het grote nostalgie mix.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Het grote nostalgie-mazing weekend.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
2: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
3: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel meer serie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
6: Hoogstraten aardbeien. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemiddag. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard dus, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar Van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Aan het fort van Breendonk in Willebroek is de jaarlijkse 8 mei herdenking gehouden, voor de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Het is belangrijk dat we de wereldoorlogen nooit vergeten, zegt Ellen de Soete van de 8 mei-coalitie.
8: We moeten blijven herdenken en vooral onze geschiedenis kennen. Dan kunnen we signalen zien die we kunnen vergelijken met vandaag. Want wat vroeger is gebeurd, daar kunnen we onze lessen uittrekken. De grootste boodschap voor 8 mei is dat we ervoor willen zorgen voor onze kinderen dat we een hoopvolle toekomst kunnen bewerkstelligen.
7: Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er 60 miljoen doden, 90.000 daarvan in België. Rode duivel Thibaut Courtois zit opnieuw in de selectie van Real Madrid voor de topper van vanavond bij FC Barcelona. Courtois kon zo'n 2 maanden niet meespelen door een spierblessure. Het is nog niet duidelijk of hij meteen zal starten. Barcelona kan vanavond de Spaanse titel pakken. Het zou nog maar de 2e keer zijn dat dat gebeurt in de Clásico. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden.
9: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
10: Ook het hele weekend zing je mee.
9: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Ja, nog 1 meter. Oh.
1: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
2: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
3: De tijd van het jaar.
2: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
4: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
2: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
5: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.
1: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
7: Het grote Nostalgie

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Zaak Vermeijer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique.
3: Waarom heeft Vlaanderen DDT zo in zijn hart gesloten, denk je?
2: Dimitri de Tremmer staat boven Jacques Vermeijer. Overal waar ik kom, ga straks een foto vragen met mij. Ik ben er zeker van, maar als Jacques Vermeijer gaat, ga je dat niet doen. Maar als Dimitri de Tremmer en doet dat nu, want dan smaakt mijn eigen belachelijk.
1: Geef toe, Sanne.
2: Laat de foto nemen.
3: Ik snap het, Jacques Vermeijer wil met mij op de foto. En dat snap ik ook natuurlijk. Dat snap ik ook natuurlijk.
0: Ja, luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
2: Is die waar, hè?
4: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
0: Keuken. Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

Het grote nostalgie-mazing weekend.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Dorso. Ergonomisch slapen.
5: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedemiddag. De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten, zijn onderweg naar huis. Over zo'n half uur vertrekt een Nederlands vliegtuig van op Tenerife. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Rond 8 uur zou de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Journaliste Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
7: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
6: Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. En moeten ze nog 45 dagen in quarantaine. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard dus, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. En sport. Wout van Aert heeft de gravelkoers Marley Graf gewonnen. Dat is een wedstrijd over onverharde wegen in het Nederlandse Valkenburg. Het is meteen ook zijn eerste zege na zijn overwinning in Parijs-Roubaix een maandje geleden. Van Aert reed weg op zo'n 20 kilometer van het einde. Onze landgenoot Niels van de Putten werd tweede. De Nederlander Rick Ottema derde. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maximaal tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
8: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
9: Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie.
8: Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Het grote nostalgie-mazing weekend.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
2: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
0: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
3: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
4: Het grote nostalgie.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
3: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
2: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
5: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedemiddag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft fors uitgehaald naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Dat deed hij bij VTM Nieuws. Volgens White wordt er gewerkt aan een wettelijk kader voor illegale besnijdenissen bij Joden. Eerder deze week raakte bekend dat het parket de twee Joodse mannen die de illegale besnijdenissen uitvoeren, wil vervolgen. Waarop White ons land antisemitisch noemde. Joort van den Broeke.
7: Die man verklaart zomaar van alles. Ik denk dat we er beter niet meer naar luisteren. Wij zijn een land waarin je rechters onafhankelijk laat uitspraken doen. Zolang die rechtszaak loopt, op zijn minst, ga ik daar niks over zeggen. Meneer White zou echt eens zijn mond gewoon moeten dichthouden.
6: In Antwerpen zijn vanochtend 4 mensen gewond geraakt na een brand in een elektronica-winkel. Een moeder en haar 3 kinderen hadden te veel rook ingeademd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen alweer thuis. Dat bevestigt de politie. Mogelijk zou de brand ontstaan zijn door een elektrische step. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Anderlecht moest ook meer dan 45 minuten met 10 verder na een rode kaart. Anderlecht blijft 4e in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanmiddag en vanavond tot meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
8: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
9: Ook het hele weekend zing je mee.
8: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Victor Verhulst is nog altijd bij ons in de studio. En Victor, je hebt ook een confession bij, hè?
3: Ja, Sarah die is nogal fan van enge films. Ik zeg dan altijd wel stoer van ja, oké, dat is goed, zet maar op. Maar
1: je zit daar dan, minder van, man.
3: Nee, ik heb echt van begin tot eind, dan heb ik een soort paniek en stress. Maar dat zijn dan echt momenten dat ik dus zoals een kind onder het deken kruip en mijn oren dicht doe. En er absoluut niks te maken mee wil hebben. En dan kom ik er terug van onderuit en dan vraag ik aan Sarah, is het gedaan?
0: Luister ook morgen naar...

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
3: Simo,
2: ook een huis zoeken met de Simo.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
3: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
4: De tijd van het jaar.
3: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
5: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
3: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
6: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
7: Het grote Nostalgie

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
1: Echt?
0: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
2: Dorso, ergonomisch slapen. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland. Omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
6: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken. Naar 15 miljard in 2030, dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
5: Minister van Financiën Vincent van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. De twee Belgen die op de cruise met het Hanta-virus zaten, zijn nog altijd niet vertrokken naar huis. Eerder was sprake dat het Nederlandse vliegtuig rond 3:30 van op Tenerife zou vertrekken, maar dat loopt vertraging op. Vanavond zal de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Journaliste Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
7: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
5: Als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis. En moeten ze 45 dagen in quarantaine. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens de halve marathon. Dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sport. De Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen tijd. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrij. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Wescharen.
8: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
5: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
3: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
9: Ook het hele weekend zing je mee.
3: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
8: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
7: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
10: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
12: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
13: Het grote nostalgie-mazing weekend.

0: Lab 9 presents. Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
1: Nee, joh.
0: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
1: Nee, joh.
0: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
1: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
0: Nee, joh.
1: Ja, joh.
0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Het grote nostalgie-mazing-weekend.

0: Hoogstraten aardbeien. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten, zijn vertrokken naar huis. Hun vlucht vertrok iets na 5 uur uit Tenerife. Iets na 9 uur landen ze dan op de militaire luchthaven in Eindhoven. Daarna worden ze voor een medische check overgebracht naar het USA in Antwerpen. En als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis. En moeten ze 45 dagen in quarantaine. De vier Belgen die in quarantaine moesten omdat ze contact hadden met een besmette persoon, mogen alvast uit quarantaine. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om passagiers die eerder deze week al het schip hadden verlaten. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
2: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
1: Minister van Financiën Vincent van Beteghem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens een halve marathon. Dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sport, de Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
3: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
1: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
0: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Ja, nog 1 meter. Oh.
1: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
2: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
3: De tijd van het jaar!
2: Lentetijd is Tuin Sinterklaastijd. Kom langs in Edegem tijdens de Opeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
4: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keuze in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
2: De Opeldagen, 15, 16 en 17 mei.
5: Het grote nostalgie-mazing weekend.

0: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?

is de mol. Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op Kinepolis.

0: mijn meldingen aan. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Een goeie avond. Goed nieuws voor de vier Belgen die contact hadden met besmette passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus rondging. Zij mogen hun quarantaine stopzetten, dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om vier mensen die via contactopsporing werden opgezocht, vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
4: Dus die contactopsporing heeft eigenlijk gewerkt en eigenlijk is die afgerond. En dat is ook toch wel belangrijk. En het is een virus dat niet besmettelijk is. Je moet toch wel redelijk intens contact hebben met iemand om die besmetting door te geven. Het is niet zoals met coronavirus dat eigenlijk als het ware in de lucht hangt. Het is niet hetzelfde.
3: Intussen zijn ook de twee Belgen die nog op het cruiseschip zaten onderweg naar huis. Zij landen iets na 9 in Eindhoven. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Antwerpen is een man van 81 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in de Schelde is gevallen, dat meldt de politie. De man kwam tussen een boot en de kade terecht. Hij werd dankzij andere mensen uit het water geholpen. De hulpdiensten hebben hem daarop gereanimeerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp vijfde. In play-off 1 van ons voetbal speelde AA Gent en Anderlecht dan weer 1-1 gelijk. Anderlecht kwam als eerst op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
5: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
3: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de vijfde plaats. In tennis, onze landgenoot Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rome. Hij verloor in de derde ronde van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag dan weer overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
2: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
6: Ook het hele weekend zing je mee.
2: Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Het grote Nostalgie Amazing Weekend.

0: jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
1: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. In Gent is een medewerker van de lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat bevestigt politie. De medewerker zou geduwd zijn en kwam daarna ten val. De persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar 3 verdachten. In Antwerpen is een man van 81 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in de Schelde is gevallen, dat meldt de politie. De man kwam tussen een boot en de kade terecht. Hij werd dankzij andere mensen uit het water geholpen. De hulpdiensten hebben hem daarop gereanimeerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp vijfde, Standaard blijft aan de leiding. En tennis nog, onze landgenoot Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rome. Hij verloor in de derde ronde van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
2: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder.
4: Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie.
2: Het grote nostalgie meezing weekend.

0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobmat.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobmat.be of via de app.
1: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij... of zij wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
2: Het grote nostalgie.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Het Nederlandse vliegtuig met daarop de twee Belgen van het cruiseschip waarop het Hantavirus circuleerde is geland in Eindhoven. Vertrok om 5:00 vanmiddag in Tenerife nadat de passagiers deze voormiddag van het schip werden geëvacueerd. Je hoort journaliste Tessa Rens.
2: Het gaat om 8 Nederlanders en dan nog 18 mensen met een andere nationaliteit, waaronder dus ook die twee Belgen. En dan volgt een intake. Ze moeten onder meer een bloedafname laten doen en zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En als dat allemaal gedaan is, dan zullen de twee Belgen via een ziekenwagen naar ons land gebracht worden.
1: In het UZ Antwerpen volgt nog een medische check-up. In Gent is een medewerker van de lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat bevestigt de politie. De medewerker zou geduwd zijn en kwam daarna ten val. De persoon werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar 3 verdachten. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. In de stand blijft het zo tweede en zit het zo nog altijd in het spoor van leider Club Brugge. Union volgt op 1 punt, Mechelen staat laatste. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
0: Maandag gaat de Nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote Nostalgie meezing weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. De twee Belgen die vanavond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, zijn onderweg naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn vanavond geland op de luchthaven van Eindhoven en worden nu naar het ziekenhuis gebracht. Daar zullen ze hen nu testen, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Die passagiers moeten allebei een FFP2-masker dragen. En ook het medisch personeel zal medische bescherming moeten dragen. Dan worden zij beide in aparte kamers opgenomen. En daar krijgen ze dan een hele medische check-up. Die medische check-up bestaat uit parameters meten en zo. Maar ook een bloedafname en een PCR-test.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de 5 Fransen die vanmiddag werd gerepatrieerd zijn symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Dat zegt de Franse premier op X. De 5 passagiers werden meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen nu alle 5 getest worden. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Bergmans was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles-Oise in Oost-Vlaanderen is de politie vanochtend binnengevallen in een woning. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt, dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet duidelijk, het onderzoek loopt. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong, in de tweede helft scoorden ze nog 2 keer. In de stand blijft de tweede, het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van ons voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaar. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen wordt een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
0: Maandag gaat de nostalgie meezing 1000 verder. Ook het hele weekend zing je mee. Nostalgie. Het grote nostalgie meezing weekend.

0: Maandag gaat de nostalgie meezing duizend verder.
1: Ook het hele weekend zing je mee.
0: Nostalgie. Het grote Nostalgie meezing weekend.